0: me kukulo moloptawa.
1: Die in die oude tijd werd je vreerd van autoka avoya silatil. An die Fander zu Remmeling an der Rüdlösing Nummer 19. Sein Telefonsnummer 26 56 59 32.

0: Ze wijten Clint Eastwood, Stop That Rain. Clint Eastwood, net slecht. Conny Froebus, Mariandel, dat was één als eerste.
1: Wenn ein junger Mann von

Ja, dat was, ja. Voilà, we komen bij de Scott English. De Scott English wordt 71 Brandy gezongen. En wanneer ik dat loop met een andere tekst, zum Beispiel met een andere noem, bekannt wie kunt, dan moet ik eenmaal zoen. Dat hij is namelijk het originaal.

0: drove her. Just wasn't meant to be, but somewhere down deep I still.
1: Dit is dat geschaald bij Radio Bellevallee, de zender uit Terminet. MUZIEK.

Als je hem uitspant, dan gaat het om Chromozone. Dan zien we op de frequentie 107 FM. Of dan streamen op https://www.rbv.lu. En dan komen we op Fiction 89 met één schrijfstooi. Vendetta Troy, Gandea Shinegrow, The Rail Edge, Invalestone Seed, Dress Soil, UNS. Oder an die Native Seapals, die Waste Flinger, The Chore Joints, The Blow Meeting, Ginger Game Strolls, an Lokend, Sikarma, und dann gelaten wir Post.